0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog verzorgd en gereanimeerd, maar zijn uiteindelijk overleden. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 93% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid van 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaalrechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de stembusgang dat radicaalrechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
3: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
2: Het weer dan nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden de komende uren. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook motregen of een buitje mogelijk. En maxima tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Get behind the sun and cast his way.
1: De tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oostenrijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn vrouw drogeerde, misbruikte en ook liet misbruiken door andere mannen. De vrouw werd voor de zomer zwaar gewond aangetroffen in haar huis en is later aan haar verwondingen overleden. De echtgenoot werd uiteindelijk opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf voor verkrachting van een weerloos persoon met de dood tot gevolg. Er is ook een 51-jarige buurman opgepakt. Hoeveel mannen er nog meer betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw, die jarenlang werd verkracht door haar echtgenoot en ook door andere mannen. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 94% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid met 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de verkiezingen dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, want die hadden natuurlijk liever hun landgenoot zien winnen. En ik ging die excuses laten horen, maar ze komen niet. Excuseer. Dus dan maar het weer. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. Maximaal tot 23 graden. Vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Zweden lijkt het linkse blok de verkiezingen nipt te zullen winnen. Met 93% van de stemmen geteld haalt het een krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Zweden wordt momenteel geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. De huidige premier zei voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken en hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens gisterochtend. Een andere trein die er net voor reed en waarin heel wat Europese politici en diplomaten zaten, moest even worden geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook Roland Garros. Hij excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
3: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry first of all, but second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
2: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint en het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit, Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel heel veel voor hem.
4: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was van de grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
2: Het weer dan. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk en het wordt tot 23 graden. Vanaf morgen opnieuw meer zon. Meer een app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. De Brusselse politie was gisteravond opgeroepen voor een incident en vond in hun woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar ze zijn overleden. Het parket onderzoekt nu de zaak om te achterhalen wat er daar precies is gebeurd. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Hij is 29 en klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. En dat na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld en Shelton staat 9e. Zverev excuseerde zich wel bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
3: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
2: En in het wielrennen is de Spanjaard Enric Mas winnaar geworden van de Ronde van Spanje. Hij is de eerste Spanjaard trouwens in 12 jaar tijd die de Vuelta wint en het is ook meteen zijn eerste grote rondezege. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem, zegt hij.
4: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui zo goed op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
2: En dan naar het voetbal, want daar heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won de wedstrijd met 0-1 en is 4e in de stand met dus 1 punt minder dan de leiders Union en A-Gent. Zulte Waregem staat 5e. En onderaan in het klassement is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na te verliezen met 3-0 bij La Louvière. Het is bewolkt met soms wat opklaring vandaag en er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Nu, morgen krijgen we wel een overwegend zonnige en vrij warme zomerse dag bij zo'n 26 graden. Tegen het einde van de dag is er dan wel kans op regen.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
4: geweldig. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: De tijdloze.
11: Het is 7 uur. Goedemorgen.
12: Steeds meer hogeschoolstudenten kiezen voor stemrichtingen. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar, maar de meeste studenten die beginnen er pas volgende week aan. Nu, heel wat hogescholen in Vlaanderen zien wetenschappelijke en ook technologische stemopleidingen groeien. En dat is goed nieuws, zegt de Hoogent.
13: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie. Ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen. Dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
12: Daarnaast blijven de businessopleidingen populair en ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkundige stijgt in heel wat hogescholen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Ze werkte sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met haar hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als leerlingen. De lerares had al eerder aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. De Socialistische Vakbond wil haar ontslag nu aanvechten. Het parket onderzoekt de dood van 2 vrouwen in Anderlecht. De Brusselse politie was gisteravond opgeroepen voor een incident en vond in 1 woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw ook met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open Tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Hij is 29 en klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen ook. Zverev is de nummer 2 van de wereld en Shelton staat 9e. Zverev excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar toch een landgenoot hadden zien winnen.
14: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
12: In het voetbal heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is dan weer 5e. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten in het klassement na te verliezen met nog eens 3-0 bij La Louvière. Het is bewolkt vandaag met soms wat opklaring wel, maar hier en daar kan er nog wel wat motregen of een bui uitvallen bij zo'n 23 graden. Morgen is heel ander weer, zonnig, vrij warm en zomers ook tot 26 graden. Tegen het einde van de dag is er wel kans op regen of onweer.
10: De tijdloze staat op.
11: Joris Hessels.
15: Goedemorgen, het weekend is alweer gepasseerd en daar is de maandag alweer Rise and Shine. En mocht het niet zo makkelijk gaan, vanochtend geen enkel probleem. Ik heb heel veel muziek om je wakker te maken. Tijdloze muziek. We gaan samen die week op gaan knallen met Stardust en Music Sounds Better With You. Goedemorgen.
11: De tijdloze.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze staat op.

Ja, de jongens van Stardust hebben een overschot van gelijk als ze zingen Music Sounds Better With You. Een goede maandag gewenst. Ik ga het rustiger maken. Met muziek van een artiest die vandaag 36 jaar geleden overleden is. Ben opgegroeid met zijn muziek. Het is een beetje een eigenzinnige, wat getormenteerde Nederlandstalige artiest met prachtige nummers die je toch even meenemen naar een hele fijne plek.

En de Foo Fighters zijn er ook bij op deze maandag. Je hoorde These Days. Ja, Deus die heeft fijne platen gemaakt. Daarmee vertel ik niks nieuws. Maar er is er eentje die zijn 30ste verjaardag viert. In a Bar Under the Sea, hun tweede volledige album. Het is een bevestiging van hun internationaal succes. Ze hebben dit jaar die plaat integraal gespeeld. En dat is bijzonder gesmaakt. Nummers als Roses, Theme from Turnpike en deze Little Arithmetics.

0: Deus and Little Arithmetics uit In a Bar Under the Sea uit 1996. Dat is 30 jaar geleden. En als het over vieren gaat, heb ik misschien nog een beetje nieuws over een band called Oasis. Blijf luisteren. Heel spannend.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Staat
4: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
12: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
13: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
12: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
18: De tijdloze.
19: De tijdloze.
18: De tijdloze staat op.

0: jaren 80 op zijn best, als je het mij vraagt. Ik stel me dan voor dat mensen hier en daar aan het luisteren zijn en ondertussen hun tanden aan het poetsen zijn en ochtendgymnastiek. Ideaal nummer deze Easy Lover en Philip Bailey en Phil Collins.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren is het 30 jaar geleden dat de rapper Tupac Shakur overleden is. Een week eerder werd hij neergeschoten op de Strip in Las Vegas. En hij was een van de succesvolste rappers aller tijden. En eentje die bij leven de enige was die in de gevangenis zat met een nummer 1 hit. Helemaal tijd om dat gelijknamige album nog eens tot leven te laten komen met die gelijknamige song. Namelijk All Eyes On Me.

0: nooit te vroeg voor een dancefloor. I bet you look good on the dancefloor and the Arctic Monkeys. En ik heb weer nieuws over Oasis.
1: A sense of what it meant to people.
0: Ja, het is dus officieel. Oasis gaat terug op tour. Hoe, wat, waarom, wanneer, dat krijgen we straks.

0: De tijdloze live.
1: Toch wel, ja. Ja. Vier dagen in Manchester kan vertoeven. En daar dan uiteindelijk een van de mooiste concerten van je leven kan meemaken. Dan kan je wel spreken van een fan, ja.
2: Ja, dat zijn hoge woorden. Je hebt het natuurlijk over die Live 25. Twee jaar geleden, of een jaar geleden zelfs. Dat ze daar die reunieconcerten gedaan hebben. Jij was daarbij in Manchester. En ik hoor jou zeggen, het concert van mijn leven. Wat was er zo speciaal aan?
1: Toch wel. Ik denk dat meer de aanloop naar het concert was. Ja. Die toch wel iets bijbracht aan heel de ervaring. En het ook kunnen meemaken in Manchester. Toch wel de stad van de broertjes.
2: Ja.
1: Dat zorgt toch wel voor een magische sfeer. Iets dat je denk ik hier in ons klein Belgenlandje niet echt kan meemaken.
2: Nee, dat is waar. Maar bon, misschien komen ze wel naar België, wie zal het zeggen. Voorlopig zijn daar nog geen tekenen voor, maar we moeten wachten tot 5:00 vanavond. Ga je nog eens kijken, als we nu dicht bij huis komen?
1: Wel, we hebben eigenlijk al dit weekend in een bepaalde staat allemaal al besproken. We weten dat we sowieso gaan, we weten nog niet in welk land, maar liefst iets met een vreemde valuta, zodat de stand iets makkelijker kunnen rollen. Okay. Dat is ook gemerkt dat in pond is.
2: Ja, ja, ja. Maar je bent niet alleen geweest, hè, naar Manchester. Je hebt wat vrienden meegenomen.
1: Nee. Het was eigenlijk met mijn beste vriend dat we geweest zijn. En we waren eigenlijk al jaren over bezig, want mochten ze ooit terugkeren, dan zijn we de eerste in lijn. En we waren denk ik met 4 computers tekstijd bezig. Op 3 verschillende plaatsen. En we hebben eigenlijk geluk gehad dat we naar Manchester konden gaan.
2: Fantastisch. En dat is gelukt. En dat is, kan je dat in één woord beschrijven, wat je daar hebt meegemaakt en gezien hebt?
1: Nee, ik kan dat niet in één woord beschrijven. Misschien wel een concert van 3 uur.
2: Ja.
1: Nee. Ik zou het iets te weinig
2: eer
1: aan doen, moet in één woord moeten beschrijven.
2: Maar wel het concert van je leven, dat hoor ik aan alles wat je zegt.
1: Ja, zeker.
2: Lieve Dante, ik heb jou zo vroeg aan de lijn natuurlijk om jouw favoriete Oasis-nummer te spelen. Wat is dat geworden?
1: Dat
2: Want
1: klopt.
2: Je kiest tussen heel veel straffe nummers, maar je moet er eentje uitkiezen. Wat is het geworden?
1: Ja, ik heb voor Fade Away gekozen. Toch van The Masterplan.
2: Ja.
1: Een liedje dat eigenlijk nooit een single is geworden. En op de B-kant is terechtgekomen, maar waarschijnlijk wel een van de beste songs die ooit op de B-kant is gekomen.
2: Ja.
1: Tof van Oasis al sinds.
2: En hebben ze het live gespeeld toen?
1: Ik wil heel graag zeggen van ja, maar het waren 4 prachtige dagen.
2: Ja, je weet het niet meer.
1: Ik kan ieder moment terug nemen.
2: Goed, dan gaan we het...
1: Ik neem aan van wel.
2: Oké.
1: Okay. In je herinnering. Waren zodanig lang.
2: Ja.
1: Ik heb ieder liedje ooit gehoord van hun. Dus ze gaan er wel ergens in die 4 dagen een keer gespeeld hebben.
2: Goed, maar dan laat ik jouw herinnering. Dat is altijd het beste. En ik ga het gewoon nu live spelen op de radio. Dante, een hele fijne dag voor jou, man. Merci, ja.
3: Yeah, no, no, it's beautiful.

0: Oasis en Fade Away. Om 5 uur maken ze bekend hoe een tour eruit zal zien. En straks bij Stijn ontdek je er alles over. Je kan ook een fantastische vinylbox winnen met het volledige repertoire van Oasis. Gewoon het tijdloze volgen op VRT Max en je favoriete Oasis nummer doorsturen. Heel veel succes. Jacob Brokke komt eraan.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
8: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
7: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: De tijdloze.
11: 1 uit de 100.
12: Ik ben Jacot Brokke en mijn 1 uit de 100 is Gimme Shelter van de Rolling Stones. Want die Mick Jagger die heeft al een serieuze keel, maar zeg daar ook nog eens Mary Clayton bij. En dan heb je een geweldig nummer om zelf ook mee te kwelen. Gimme Shelter van de Rolling Stones.

0: Ja, dankjewel Jacot voor deze Rolling Stones. En hopelijk vandaag geen shelter nodig. Goedemorgen. Dit weekend is ze dus gestart. Céline Dion met haar concertenreeks van in totaal 26 optredens in Parijs. En ze was heel blij om terug te zijn.
1: Amazing, we are all together. I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am, singing for you and singing for me. Singing life.
0: Ja, en live heeft ze gezongen. Ze lijkt helemaal in vorm. Een nummer dat ze niet speelt tijdens die tour is er eentje waarmee ze ooit het Songfestival won. Dus ik zou zeggen, meezingen mag met deze Ne partez pas sans moi. Dit is Céline Dion. Goedemorgen.

0: blijft een fantastische band om live mee te maken. Arcade Fire en We Used to Wait. Wachten op tijdloze muziek ga je hier niet moeten doen. Dat beloof ik jou op mijn communiziel. Een zeer goede morgen. We gaan er een fantastische maandag van maken.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 8:00. Goedemorgen.
9: Opleidingen voor knelpuntberoepen worden steeds populairder. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en ook technologische stemopleidingen groeien. En ook businessopleidingen blijven populair. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar, maar de meeste studenten beginnen er pas wel volgende week aan. Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat scholen, ook op lange termijn. Dat zegt de Karel de Grote Hogeschool.
10: We zijn ongeveer met een kleine 10% over 5 jaar tijd. Het toont aan dat die opleiding denk ik in trek is en ook nood aan is. Hè. Daar draait het dan om. We hebben wel zien is uiteraard de soort instroom die fluctueert. Dat je hebt uiteraard mensen die kiezen voor een flextrakt, mensen die voor kort kiezen, mensen die nursing kiezen uiteraard ook bij ons. Dan. Dus er zit een heel diverse instroom. Maar in het totaalbeeld voor de opleiding verpleegkunde zien we wel een mooie, continue stijging.
9: In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens het lesgeven. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Maar sinds dit schooljaar verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciete godsdienstige en ook levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil haar ontslag nu aanvechten. De lerares is wellicht trouwens ook de eerste in het ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. Er is veel verontwaardiging na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was er wel nog een trein gepasseerd met onder meer de vroegere Britse premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van een veiligheidsoverleg in Kiev. Collega Mandarijn Trio is momenteel in Oekraïne en hij ziet in die aanval een duidelijk signaal van Rusland voor Europa.
11: Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt en dat het ja, nu kijken is ook hoe er vanuit Europa in westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
9: De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Hij is 29 en klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. En nog in het wielrennen dan heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar dit keer was hij niet op zijn best, zegt hij.
12: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar Beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
9: En dan in het voetbal heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 en is vierde in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is vijfde. En onderaan in het klassement is KV Kortrijk nog altijd de enige ploeg met 0 punten na te verliezen met 3-0 bij La Louvière. Het is bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen zondag en vrij warm tot 26 graden, maar tegen het einde van de dag is er wel kans op regen. Of onweer.
7: De tijdloze staat op.
8: Joris Hessels.
0: Hallo, ik hoop dat je goed wakker bent en dat de ochtendrush of routine goed verloopt. En stel dat dat niet het geval is, laat het mij eens weten. Laat mij weten welk lied je daarbij kan helpen. Stuur het via de tijdloze op VRT Max en dan regel ik dat. En deze man heeft niet graag selfies blijkbaar, maar hij maakt wel aanstekelijke muziek. Ik heb het over Tame Impala en met The Less I Know, The Better. Goedemorgen.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

Nala, The Less I Know, The Better. Een goede morgen. Ja, The Less I Know, The Better. Maar hoe meer ik weet dat de begrotingsgesprekken goed verlopen, hoe beter. Dus bij deze, aan de start van een nieuwe week, succes aan alle betrokken ministers. Dit zijn Hall & Oates en Rich Girl. You're a rich girl.

0: blijft toch ook een coole plaat van Yazoo en Don't Go. En ik zou toch willen opdragen om bij de tijdlozen te blijven, want er is fantastisch nieuws.
1: A sense of what it meant to people.
0: Ja, Oasis gaat terug op tour. Het is officieel. Straks om 5 uur vertelt Stijn je er alles over hier op de tijdloze. Het wat, het waar en het hoe van de nieuwe tour. Dat wordt dus heel spannend. Maar je kan ook een fantastische vinylbox winnen met het volledige repertoire. Al die platen zitten daar gewoon in. En die kan van jou zijn als je stemt op jouw favoriete Oasis-nummer via de tijdloze op 14 Max. Doe dat gewoon, want het is meer dan een fantastische prijs om te winnen en om in jouw collectie te hebben. En eigenlijk, als ik er zo over nadenk, ik wil die box eigenlijk ook wel winnen. Dus bij deze geef ik graag mijn Oasis-favoriet gratis en voor niet. Alsjeblieft.

0: Mijn absolute favoriet in het uiveren van Oasis, deze Champagne Supernova. En straks om 5 uur bij opper Oasis van Stijn, alles over die nieuwe tour van Oasis. En hij heeft ook een geweldige vinylbox met alle platen van Oasis die van jou kan zijn. Gewoon je favoriete Oasis-nummer sturen naar de tijdloze op VRT Max. Ha, nu is tijd voor Amy Winehouse.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil neer?
3: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze staat op.

0: Amy Winehouse met een beetje hulp van Mark Ronson. Of omgekeerd in ieder geval. Dit was Valerie.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: Een nieuwe week begint vandaag. Dat betekent ook een nieuw gouden muziekjaar. En ik mag zoals elke maandag aan het rad hier in de studio draaien. En dan komt er zo'n golden year tevoorschijn. En dan weten we welk jaar dat we in de kijker zetten. Deze week bij de tijdloze. Dat rad. Ja, voilà.
2: 1970
0: is het geworden. Het jaar waarin de Beatles ophouden te bestaan en de Doors hun laatste optreden geven met Jim Morrison. Maar het zijn dus ook de hoogdagen van Paul Simon en Art Garfunkel. In het midden van de Vietnamoorlog, die toen heel erg aan het woeden was, hebben mensen nood aan een warm dekentje van hoop en troost. En dat vinden ze dus massaal in Bridge Over Troubled Water. Dat is een grote hit in Engeland en Amerika op dat moment. En hierna gaan ze hun weg alleen verder. Maar dit zijn ze nog eens samen en hoe ze klonken in het Golden Year 1970. Dit is Paul Simon en Art Garfunkel.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1970.

City van Orchestral Maneuvers in the Dark. Een zeer goede morgen. Harry Styles, die gaat terug op tour. Die gaat terug op tour volgende zomer. En neemt ook vaak tijdloze artiesten mee om mee de avond te kleuren. En vorig jaar zag ik bijvoorbeeld Shania Twain in zijn voorprogramma. En volgende zomer neemt hij onder andere Tears for Fears mee. Niet twijfelen en boeken, zou ik zeggen. Dit is zijn versie van Everybody Wants to Rule the World.

0: uitstekende cover als je het mij vraagt van Harry Styles. Van het nummer van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Samen staan ze daar dus eind augustus in Londen op zijn tour. Zeker boeken als je het mij vraagt. En wij gaan spelen. Zometeen, goud of fout, gaan we doen. Doe mee en stuur goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max. En win een prachtige prijs.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: De tijdloze.
12: De tijdloze staat op.

0: Een van de laatste wapenfeiten van de Beatles uit 1970. Daarna zijn ze elks hun weegs gegaan. Maar dit was alvast het aanstekelijke Get Back.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Dat is de vraag deze ochtend. Goud of fout? Ik ga zo meteen drie nummers laten horen. En het is aan jou om uit te maken welk nummer uit het Golden Year 1970 is en dus goud is. En als je het juist hebt, dan win je vier cinematickets. Anne-Sophie, zou je daar iets mee kunnen doen met die vier cinematickets?
3: Ik denk het wel, ja. Ik heb vermoeden dat mijn zoon dat wel leuk zou vinden.
0: Oké, maar jij ook, hopelijk, toch? Of niet?
3: Oh ja, familieuitstap.
0: Zeer goed. Een zeer goede morgen, Anne-Sophie. Wat heb je met het jaar 1970?
3: Dan was ik zelf nog niet geboren, dus...
0: Oké.
3: Niet zoveel, maar ik luister wel heel veel naar muziek uit die jaren.
0: Ah ja, dus dat is jouw favoriete decennium om dan muziek van te beluisteren. Oké, heel goed. Dat kan jou misschien helpen. Wij gaan goud of fout spelen. Het concept is geniaal, maar gewoon ook heel simpel. Ik ga jou een montage van drie nummers laten horen en jij moet mij zeggen welk nummer van de drie goud is en dus uit het Golden Year 1970 is, want de rest is fout. En als je het juist hebt, ja, dan win je dus die cinematickets. En gaan niet alleen jouw kinderen blij zijn, maar jij ook. Voilà, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we eraan beginnen.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ja. Allemaal gouden nummers, maar er is er maar eentje uit ons Golden Year 1970. Je hoorde Like a Prayer van Madonna, Little Lies van Fleetwood Mac en om af te sluiten Paranoid van Black Sabbath. Anne-Sophie, ben je er nog?
1: Ja hoor.
0: Ja, ik heb van jou een antwoord nodig.
1: Black Sabbath gaan, denk ik.
0: Oh, je bent al beslist? Je hebt het al beslist?
1: Ja?
0: Oké. Je kiest voor Black Sabbath, want jij denkt dat dat uit 1970 komt. Ben je zeker?
1: Ja, de andere twee weet ik like, zeker dat die veel later waren. Dus.
0: En veel later, wat denk je dan? Denk je dan later eind jaren 70 of denk je al de jaren 80?
1: Jaren 80.
0: Oké. Goed, je klinkt heel beslist. Dat is leuk. Een vrouw die beslist is goed. Dit is jouw finale antwoord, hè? Paranoid van Black Sabbath?
1: Ja.
0: Oké.
1: Inderdaad.
0: Oké, dan gaan we eens luisteren hoe dat zit, hè.

0: Goud!
1: Jawel, Anne-Sophie. Ik wou je nog een beetje in de war brengen, maar dat is niet gelukt. Je bent standvastig en terecht. Het was inderdaad de juiste keuze. Paranoid van Black Sabbath en Fleetwood Mac. Met Little Lies, dat was inderdaad uit 87. En 89 was het jaar waarin Madonna Like a Prayer uitbracht. Dus je was helemaal correct. Maar je, los van het feit dat je 1970 niet hebt meegemaakt, weet je wel perfect welk nummer uit 1970 kwam. Proficiat. Jouw kinderen gaan blij zijn, maar ik hoop jou toch ook blij gemaakt te hebben op deze maandag.
2: Ik ben heel blij erin.
1: Heel goed. Mag ik jou een fantastische maandag wensen?
2: Ook voor jou.
1: Oh, dankjewel. Dat is super lief. Allee, Black Sabbath komt eraan.
3: De tijdloze
4: Golden Years.
3: Top. 1970.

Paranoid van Black Sabbath uit 1970, ons golden year deze week. Morgen spelen we opnieuw gewoon een goud of fout quiz en dan kan je meespelen en kans maken op die cinematickets. Zeker doen. Dit is Keen en Crystal Ball op deze maandagochtend.

0: En Martin en Muffins zijn er ook bij op deze maandagochtend met Echo Beach.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn heel veel mensen die Stevie Wonder gecoverd hebben of samples gebruikt hebben uit zijn muziek. Maar er is er eentje die ik graag eruit pik en dat is George Michael. Een grote fan van Stevie Wonder. En voor iedereen die het kan gebruiken deze ochtend, dit is S en George Michael.

0: George Michael en S. En we kunnen er weer tegen. Kom maar op met die maandag, zou ik zeggen. Bob Marley en MGMT die komen eraan. En Oasis, ja, Oasis die staan ook gewoon klaar om te knallen. Veel plezier.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
8: 3 avocados voor €3? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De tijdloze.
10: Het is 9:00. Goedemorgen.
11: Een Oost-Vlaamse lerares is ontslagen door het hoofddoekverbod. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens het lesgeven. De vrouw werkte er al sinds 2022 en droeg haar hoofddoek eigenlijk altijd al, maar sinds dit schooljaar verbiedt de provincie expliciete godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. Provincieraadslid voor de N-VA, Kurt Moens, wil zich niet uitspreken over dit geval, maar vindt een hoofddoekenverbod in het onderwijs wel nodig.
12: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan.
11: De Socialistische Vakbond wil het ontslag van de lerares ook aanvechten. Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag al het nieuwe academiejaar. De meeste studenten die beginnen wel pas volgende week eraan. Nu kan je je nog altijd inschrijven, maar nu zien de scholen toch wel aan bepaalde trends. Zo zijn businessopleidingen populairder, maar heel wat scholen zien dan weer ook wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien. Bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn er bijvoorbeeld al meer inschrijvingen voor de opleidingen chemie en biotechnologie. En dat is goed nieuws voor de industrie, zegt KDG.
13: De chemie, de petrochemie, blijft een zeer hoge nood hebben aan technische scholen, professionals die effectief op de sites nog het werk kunnen doen. Het zijn die bedrijven die echt wel de doeners nog aan het aanwerven zijn. Dus onze biomedisch laboratorium, technici die allemaal supersnel een werkplek vinden.
11: Gisteravond zijn in Waarschoten in Oost-Vlaanderen honderden mensen samengekomen om de man te steunen die vorige week aan het station zwaar is aangevallen door 2 jongeren. Het incident kwam hard aan voor de inwoners van Waarschoten. Voor Peter, de broer van het slachtoffers, doet de vele steun deugd.
14: Goed gevoel. Dat er nog 1 persoon achter u staan en dat er toch heel wat mensen meeleven. Dat is enorm. Ik had dat zeker niet verwacht. Nee. Dat er zoveel mensen meeleven, want ik had alle down een update. Dat was soms 40.000 keer bekeken.
11: De 2 jongeren zijn intussen in een gesloten instelling geplaatst en de man is ook niet meer in levensgevaar. Er is veel verontwaardiging na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Poolse-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar wel een trein gepasseerd met onder meer de vroegere Britse premier Boris Johnson en enkele Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van een veiligheidsoverleg in Kiev. Collega Marijn Trio is momenteel in Oekraïne en hij ziet in de aanval toch wel een duidelijk signaal van Rusland voor Europa.
15: Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt en dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa en westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
11: Het is bewolkt vandaag met soms wat opklaringen. Hier en daar kan er ook wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen wordt wel beter, zonniger en ook warmer. Het wordt zomers warm tot 26 graden. Nu tegen het einde van de dag wel kans op regen of onweer.
9: De tijdloze.
16: De tijdloze.
9: De tijdloze.
16: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen.

0: a sense of what it meant to people.
1: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de Tijdloze Radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de Tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme Tijdloze Oasis-nummer is.
2: There are no words, beautiful people.
3: De Tijdloze. De Tijdloze. De Tijdloze.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. Doe. CM.
8: De tijdloze Golden Years.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed voor.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
10: Zie het.
11: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snozen zeggen.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed hè.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 10 uur. Goedemorgen.
7: Een Oost-Vlaamse lerares is ontslagen door het hoofddoekenverbod. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie omdat ze haar hoofddoek weigert af te zetten tijdens het lesgeven. De vrouw werkte al sinds 2022 en droeg haar hoofddoek ook altijd daar al. Maar sinds dit schooljaar verbiedt provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens in de les. De lerares zelf zegt dat ze met haar hoofddoek ook neutraal kan zijn, vertelt ze.
8: We willen echt wel streven naar die neutrale kont.
7: Dat was het niet. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is de hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die windenergie van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen die langs het traject wonen of werken ertegen, maar ook wel gemeenten. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen zoals de stralingen van de hoogspanningslijn. Deze omwonenden zijn tegen de start van de werken.
9: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
10: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
7: In april heeft de minister van Omgeving van Vlaanderen, Jo Broens, de omgevingsvergunning voor Ventilus wel goedgekeurd, maar die werd al met meerdere keren aangevoegd. Gisteravond zijn in Waarschoot in Oost-Vlaanderen honderden mensen samengekomen om de man te steunen die vorige week aan het station zwaar is aangevallen door twee jongeren. Volgens deze twee inwoners van Waarschoot kwam het nieuws hard aan in de gemeente.
11: We hadden nooit gedacht dat dat mogelijk was om in ons klein dorpje dat kon gebeuren. Dus ja, dat is een beetje een shock. Ja.
12: Vooral angst. Dat je tegenwoordig bang zou zijn van ergens alleen te staan. Gewoon het gevoel dat je zou overvallen worden of dat er iets zou gebeuren.
7: De twee jongeren zijn intussen in een gesloten instelling geplaatst en de man is niet meer in levensgevaar. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in en de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Zo'n 50 mensen zijn uit voorzorg ook geëvacueerd. Het is bewolkt met soms opklaringen vandaag. Er kan hier en daar ook wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen zondag en vrij warm en zomers ook tot 26 graden. Tegen het einde van de dag is er wel kans op regen en onweer.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze.
1: A sense of what it meant to people.
2: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de Tijdloze Radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de Tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme Tijdloze Oasis-nummer is.
0: There are no words, beautiful people. De Tijdloze. De Tijdloze. De Tijdloze.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
8: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: groep De Tijdloze. Golden Years.
1: 1970. In het Golden Year 1970, nog geen jaar nadat Neil Young zich bij Crosby, Stills en Nash heeft gevoegd, brengen ze het album Déjà Vu uit. Met vier straffe songschrijvers in één band ligt de lat natuurlijk bijzonder hoog. Hun stemmen passen prachtig bij elkaar, maar ook inhoudelijk zit er heel veel in deze plaat. Ze zingen over oorlog, vrijheid, het milieu en alles wat een generatie op dat moment bezighoudt. En dan is er natuurlijk nog Ohio, hun vlijmscherpe protestsong die uitgroeit tot een lijflied van die generatie. Déjà Vu wordt een van de grootste folkrockplaten van zijn tijd. Dit is Ohio van Crosby, Stills, Nash en Young.
2: De Tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1970.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Niet kapot te krijgen.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, ligt je stil neer?
16: Sorry meneer.
18: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
19: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
20: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
21: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
20: Nee.
21: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
20: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
21: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
20: Ja, dat is wat ik dacht
22: je
20: eigenlijk,
22: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
23: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
21: Immoscoop, man!
24: De tijdloze.
25: Het is 11:00. Goedemorgen.
26: De ventiluswerken beginnen. Vandaag starten in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor de hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die windenergie van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen daar die langs de ventiluslijn wonen of werken ertegen, maar ook gemeenten zijn vrezen voor de negatieve gevolgen zoals stralingen van de hoogspanningslijn. En deze buurtbewoners zijn tegen de werken
27: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
28: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als nog procedures lopen. Ik denk dat het kotte klein is.
26: In april heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Jo Broens, de omgevingsvergunning voor Ventilus goedgekeurd, maar die werd ook al meerdere keren aangevochten. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie, omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens het lesgeven. De vrouw werkte er al sinds 2022 en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Maar sinds dit schooljaar verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De lerares zelf zegt dat ze met haar hoofddoek ook neutraal kan zijn.
29: We willen echt wel streven.
26: 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak 5.704 IS-gevangenen voor de rechter brengen. En daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar voor Syrische gevangenenkampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet bekendgemaakt. Riskeren de doodstraf? Wat onze federale regering gaat doen als het effectief zo is, dat is niet duidelijk. En in het voetbal stopt Michiel Jonkheren als de trainer bij KV Kortrijk na de slechte start. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach bij KV Kortrijk en vorig seizoen promoveerde de club ook naar eerste klasse. Maar Kortrijk verloor nu al 6 keer op rij, gisteren nog met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 op 18 punten. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk is nog niet duidelijk. Het is bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm en zomers ook tot 26 graden. Tegen het einde van de dag wel kans op regen en onweer.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: de tijd. De tijdloze.
1: The sense of what it meant to people.
2: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de Tijdloze Radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de Tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme Tijdloze Oasis-nummer is.
3: There are no words, beautiful people.
0: De Tijdloze. De Tijdloze. De Tijdloze.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je mening telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als de planeet ook telt.
8: Allokus, pro-planeet hier.
7: En voor als elke cent telt.
8: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
7: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: Verikabank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
6: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: De tijdloze.
11: Niet kapot te krijgen. Gelijk men in Daramonne zou zeggen.
12: I wanna

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De tijdloze.
10: Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: De opleiding verpleegkunde is weer populair. Verschillende hogescholen zien meer inschrijvingen voor de opleiding verpleegkunde. En dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent zien ze een stijging. Daar krijgen een 300-tal eerstejaarsstudenten vandaag allerlei praktische informatie op hun startdag. Zij hebben verschillende redenen om voor de opleiding te kiezen.
11: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
12: De medische sector heeft mij sinds kleins af aan altijd aangesproken. Anatomie, fysiologie heeft mij echt veel aangesproken vroeger.
13: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute en ik heb nu de stap genomen om mij om te scholen tot verpleegkunde. Ik vind het wel spannend.
5: Ook wetenschappelijke en technologische stemopleidingen zijn populairder geworden. Het aantal meldingen over problemen met garantie neemt sterk toe. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. De overheidsdienst start nu met een informatiecampagne op sociale media.
14: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken. En het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is. En laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de soldo kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
5: 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak 5.704 IS-gevangenen voor de rechter brengen en daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar van Syrische gevangenenkampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet bekendgemaakt. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze federale regering gaat doen als ze die effectief krijgen, is niet duidelijk. De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar nog een trein gepasseerd met onder meer de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet bang moet laten maken door Rusland en Oekraïne moet blijven steunen.
15: We should show that we are there for Ukraine and we are not scared of, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
5: En in het voetbal stopt Michiel Jonkheere als trainer bij Kortrijk na de slechte start. Jonkheere was anderhalf jaar hoofdcoach bij Kortrijk en vorig seizoen promoveerde de club naar eerste klasse. Maar Kortrijk verloor nu al 6 keer op een rij, gisteren nog met 3-0 in La Louvière. Kortrijk staat alleen laatste met 0 op 18. Wie Jonkheere zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag wisselend bewolkt met hier en daar buien. We halen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 27 graden dan. Aan het einde van de dag lokale buien met kans op onweer.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Dit is de tijdloze. A sense of what it meant to people.
1: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de tijdloze radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme tijdloze Oasis-nummer is.
2: There are no words, beautiful people.
3: De tijdloze. De tijdloze.

0: zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1970.
2: We duiken deze week met de tijdloze in het Golden Year 1970. En man, wat is dat bij momenten een dramatisch jaar voor de muziek. Op 4 oktober van dat jaar komt Janis Joplin niet opdagen voor een opnamesessie. Haar tourmanager gaat kijken waar ze blijft en vindt haar dood in haar hotelkamer in Los Angeles. Ze is amper 27 jaar. Een overdosis heroïne in combinatie met alcohol is haar fataal geworden. En Joplin was op dat moment natuurlijk al een absoluut icoon. Die rauwe stem, die présence, maar ook gewoon een vrouw die haar plek opeiste in een rockwereld die toen bijna volledig door mannen werd gedomineerd. En wat het nog wranger maakte, amper 16 dagen eerder was Jimi Hendrix gestorven. Ook 27. Op iets meer dan 2 weken tijd verliest de muziekwereld 2 van haar allergrootste.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1970.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh. Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: De tijdloze.
11: Het is 1 uur. Goedemiddag.
12: De opleiding verpleegkunde trekt meer studenten. Verschillende hogescholen zien meer inschrijvingen voor de opleiding verpleegkunde. En dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool stijgt het aantal studenten verpleegkunde. Zij kijken om verschillende redenen uit naar de opleiding.
13: Het avontuur, de adrenaline-rush, de oplossend denken. Dus daarom verpleegkunde.
14: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde. Gewoon, ik wil dat graag doen als job.
15: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. Ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel, als ik dan zo bijvoorbeeld spoed en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
12: De lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen, zeker in het kleuteronderwijs. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair onderwijs nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen. De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten uit Gaza op een evacuatielijst te zetten. 170 Palestijnen zijn vanochtend uit Gaza kunnen vertrekken op vraag van landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië. De 13 studenten zijn daar niet bij. Ze zijn wel geselecteerd om te komen studeren in ons land en hebben daar ook een studiebeurs voor. Maar regeringspartijen N-VA en MR weigeren om hen te helpen om naar België te komen. De regering moet haar engagement met partnerlanden nakomen, zegt rector van KU Leuven, Severin Vermeijren.
15: Ons land heeft een engagement genomen om die studenten uit bepaalde landen te helpen. Dat is deel van het partnerschap. En dit is juist wat de regering nu niet nakomt. Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
12: Het aantal meldingen over problemen met garantie neemt sterk toe. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken. Daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt woordvoerder Lien Meurissen.
16: Gaat je product toch kapot binnen de 2 jaar nadat je het hebt aangekocht, ga dan zeker eens langs bij de verkoper, want je hebt veel vaker recht op garantie dan je denkt. En breng daarbij ook je aankoopbewijs of je bewijs van overschrijving mee, zodat je kan bewijzen dat je het product ook daar hebt gekocht.
12: En in de Chinese hoofdstad Peking is het besturen en bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Dat heeft de overheid beslist na een vliegongeval afgelopen zomer. Ook toeristen moeten zich aan dat verbod houden. De Chinese overheid start de komende weken een terugkoopprogramma voor drones. Wie na 15 november nog betrapt wordt, riskeert een boete. Vanmiddag wisselend bewolkt met hier en daar buien en tot 24 graden. Morgen vrij zonnig tot 27 graden dan. Aan het einde van de dag lokale buien met kans op onweer.
10: De tijdloze.
17: De tijdloze.
10: De tijdloze.
17: Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze. We travel back in anger.
2: A sense of what it meant to people.
3: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de tijdloze radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme tijdloze Oasis-nummer is.
1: There are no words, beautiful people.
0: De tijdloze. De tijdloze. De tijdloze.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: De tijdloze
12: Golden Year.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: De tijdloze.
9: Het is 2:00. Goedemiddag.
10: Opnieuw moeten veel leerlingen met een lange busrit naar school. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van of naar school. Het zijn zowat 2300 leerlingen, ruim 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal vervoerde leerlingen blijft stijgen.
11: We zitten met een budget dat sinds vorig jaar niet is toegenomen, maar we zitten wel met een stijging van het aantal leerlingen, in het bijzonder leerlingenvervoer, die gebruik maken van die collectieve oplossing. Op 3 jaar tijd is dat cijfer gestegen met 10%. Dat zijn dus veel meer leerlingen voor hetzelfde aantal ritten. En daardoor staat er druk op de capaciteit en zijn we geneigd om meer leerlingen op dezelfde ritten te moeten vervoeren. En daarom duren ze ook effectief langer.
10: In totaal nemen dit schooljaar iets meer dan 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de bus van of naar school. Acteur Matthias Schoenaerts riskeert 1 jaar cel omdat hij herhaaldelijk zonder rijbewijs reed en een adem- en speekseltest weigerde. Hij moest zich vanmorgen verantwoorden voor de rechter in Beringen in Limburg. De openbare aanklager vorderde ook een boete van €13.600 en een rijverbod van 12 maanden. De beslissing wordt verwacht in november. De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten uit Gaza op een evacuatielijst te zetten. 170 Palestijnen zijn vanochtend uit Gaza kunnen vertrekken op vraag van landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië. De 13 studenten zijn daar niet bij. Zij zijn wel geselecteerd om te komen studeren in ons land en hebben daar ook een studiebeurs voor. Maar regeringspartijen N-VA en MR weigeren om hen te helpen om naar België te komen. De regering moet haar engagement met partnerlanden nakomen, zegt rector van KU Leuven, Severien Vermeij.
12: Ons land heeft een engagement genomen om die studenten uit bepaalde landen te helpen. Dat is deel van het partnerschap. En dit is juist wat de regering nu niet nakomt. Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
10: En 2 Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te raken omdat ze een kritische film over het geweld in Gaza hebben gemaakt. De Israëlische minister van Cultuur spreekt van verraad en wil de procedure meteen starten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met de Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren die anoniem blijven. In Venetië kreeg de film zaterdag de speciale juryprijs van het filmfestival. Het is wisselend bewolkt met hier en daar ook een bui en tot 24 graden. Morgen veel zon en dan tot 27 graden. Later op de dag wel lokale buien met kans op onweer.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

0: Dit is De Tijdloze. We don't back in
1: anger. A sense of what it meant to people.
2: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de Tijdloze Radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de Tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme Tijdloze Oasis-nummer is.
3: There are no words, beautiful people.
4: De Tijdloze. De Tijdloze.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
8: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked. En nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze Golden Years
1: 1970.
2: We duiken deze week met de tijdloze in het Golden Year 1970. Jimi Hendrix staat dan op het absolute hoogtepunt van zijn roem wanneer hij dood wordt aangetroffen in Londen. Hij is amper 27 jaar jong. Hendrix is op dat moment uitgeput van het vele toeren en kampt al langer met slaapproblemen. De avond voordien heeft hij slaapmedicatie ingenomen en tijdens de nacht raakt hij buiten bewustzijn en stikt hij in zijn eigen braaksel. Op amper een paar jaar tijd had Hendrix de elektrische gitaar compleet anders laten klinken. Zijn carrière was bijzonder kort, maar zijn invloed op alles wat daarna kwam was gigantisch.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1970.

0: words in heavy doses.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupelen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
13: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
6: Oh,
5: ja. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promokoken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: De tijdloze.
16: Het is 3:00. Goedemiddag.
17: Er zijn opnieuw meer leerlingen met een lange busrit naar school. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van of naar school. Dat zijn zo'n 2300 leerlingen, ruim 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal vervoerde leerlingen blijft stijgen. De Lijn hoopt dat de aangekondigde hervorming van het leerlingenvervoer snel doorgevoerd kan worden.
18: De afgelopen jaren zijn er experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met collectieve opstapplaatsen. Dat is een stuk van een oplossing, maar dat is geen oplossing voor de hele populatie van leerlingen. We zien zelf bij De Lijn vooral baten bij de hervorming die is aangekondigd. Die zal nog tijd vragen. De komende 2 jaar gaan we hopelijk naar een aanpassing van het decreet en gaan we kijken hoe we de middelen op een andere manier kunnen inzetten. En gaan we hopelijk de rittijd voor heel veel leerlingen kunnen inkorten.
17: Bij de start van de werken aan de Ventulus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen hebben een 20-tal landbouwers geprotesteerd. Met hun tractoren versperden ze de toegangsweg tot de werf. Ventulus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer die deels boven grond loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen die er in de buurt wonen vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn, maar netbeheerder Elia is toch al begonnen met te werken en ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, schrijft de Standaard. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, zegt dat dat het resultaat is van het strenge beleid van de regering.
19: We hebben ook extra terugkeerbegeleiders voor de gevangenissen aangeworven. We hebben een herschikking gedaan van het personeel binnen dienst vreemdelingenzaken richting de terugkeerdiensten die de gevangenissen opvolgen. En ook de samenwerking met de gevangenissen en minister Verlinden verloopt heel goed. Dus verschillende stappen daarvoor genomen.
17: En de veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi eist opnieuw een schadevergoeding van 2 miljoen euro van de Belgische staat. In het verleden kreeg hij al een 500.000 euro aan schadevergoedingen en dwangsommen. Trabelsi werd in ons land veroordeeld tot 10 jaar cel voor het plannen van een aanslag. Later werd hij in de Verenigde Staten vrijgesproken voor dezelfde feiten. Vorig jaar werd hij weer naar ons land overgebracht en opgesloten in een gesloten centrum. Een rechter liet hem na enkele maanden vrij. Volgens een advocaat heeft België een fout gemaakt door hem aan de VS uit te leveren. Wisselend bewolkt met hier en daar een bui en tot 24 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Later op de dag lokale buien met kans op onweer.
9: De tijdloze.
12: De tijdloze.
9: De tijdloze.
20: Niet kapot te krijgen.

0: a sense of what it meant to people.
1: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de Tijdloze Radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de Tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme Tijdloze Oasis-nummer is.
2: There are no words, beautiful people.

0: bankt, zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, licht je stil onder.
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
9: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 90.

0: 1973.
1: De Canadese rockband Guess Who staat bovenaan de Amerikaanse hitlijst met American Woman in het Golden Year 1970. Een stevig rocknummer dat gewoon als een song over een vrouw zou kunnen gaan. Maar er zit veel meer onder. De band is veel onderweg in de Verenigde Staten en ziet een land dat verscheurd wordt door de Vietnamoorlog, politieke spanningen en maatschappelijke onrust. En die sfeer sijpelt mee het nummer in. American Woman wordt hun grote classic. En bijna 30 jaar later blaast Lenny Kravitz het nummer opnieuw leven in met zijn eigen versie. Dit is het originele nummer van The Guess Who, American Woman.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1970.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 4:00. Goedemiddag.
12: Veel bestuurders kennen niet alle verkeersregels. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zo'n 4 op de 10 bestuurders zeggen dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Er komen inderdaad af en toe nieuwe regels bij, zegt de Stichting Verkeerskunde.
13: Die verkeersregels die komen er natuurlijk geleidelijk aan bij. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, zijn er ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Er zijn steeds meer speedpedelecs. De e-steps zijn erbij gekomen. Er komen af en toe wel eens een keer nieuwe fietsregels, zoals bijvoorbeeld de fietszones en de fietsstraten. Het verkeer evolueert en de regels doen dat ook. En het is niet makkelijk om daar goed van op de hoogte te blijven.
12: Met de grote verkeersquiz van de Stichting Verkeerskunde kan je testen hoe goed je de regels kent. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar ook voor hen stijgen de prijzen dus. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit 7%. De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 veroordeelde criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat is een record, schrijft de Standaard. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. Volgens minister van Asiel en Migratie van Bosuit is dit het resultaat van de onder meer 10 nieuwe terugkeerbegeleiders die mensen begeleiden bij verplichte terugkeer.
14: We merken hoe meer dat mensen daarop voorbereid zijn, hoe minder verzet dat er is enzovoort. Wat er ook voor zorgt dat er veel korter op de bal kan gespeeld worden, dat dossiers sneller voorbereid kunnen worden. En daarnaast natuurlijk ook, ja, en dat blijft natuurlijk cruciaal, dat is de samenwerking met de landen van herkomst. Hè. We hebben een terugkeerakkoord met Marokko.
12: De meesten werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. En NAVO-topman Mark Rutte noemt de Russische president Poetin roekeloos en wanhopig. Dat zegt hij na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Op die lijn reisden ook buitenlandse politici. Wellicht wil Poetin zo westerse politici en de NAVO intimideren, zegt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nog verhogen.
15: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
12: Wisselend bewolkt met hier en daar ook een bui en tot 24 graden. Morgen krijgen we veel zon, tot 27 graden dan. Later op de dag wel lokale buien met kans op onweer.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen.

0: Dit is De Tijdloze. But don't look back in
1: anger. A sense of what it meant to people.
2: Straks, tussen 5 en 6, kom je hier op de Tijdloze Radio alles te weten over de nieuwe Oasis Tour. En je maakt kans op een fancy vinylbox met alle albums van Oasis in. Hoe kan je die winnen? Wel, ga nu naar VRT Max, volg de Tijdloze en laat ons daar ook weten wat jouw ultieme Tijdloze Oasis-nummer is.
3: There are no words, beautiful people.
4: De Tijdloze. De Tijdloze. De Tijdloze.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 60.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10

0: De Tijdloze live.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
4: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
3: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
5: Zie het.
6: Grazer!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Meer tijd met je vrienden nodig?
5: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
7: Ching ching!
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: De tijdloze.
9: Het is 5:00. Goedemiddag.
10: Niet iedereen is mee met alle verkeersregels. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Het is ook moeilijk, erkent de Stichting Verkeerskunde.
11: Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze de wegcode elk jaar mee op zomervakantie nemen als vakantielectuur. En het is ook niet iets waar je spontaan naartoe surft om eens te gaan kijken wat er veranderd is. Daarom hebben we als Vlaamse Stichting Verkeerskunde de grote verkeerskunde die we elk jaar aanbieden. En dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier om de belangrijkste nieuwe regels op te frissen, maar ook de klassiekers die heel belangrijk zijn aan verkeersveiligheid toe.
10: In Weinigem in de provincie Antwerpen is vanmiddag een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het slachtoffer van 26 kwam onder een vrachtwagen terecht toen die wou afslaan. De bromfietser was er erg aan toe. Ook de vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in shock. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Elektriciteit wordt voor hen 7% duurder, aardgas 11%. Zeker voor aardgas gaan mensen dat voelen, zegt Stefan Goemare van SAMO, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen.
12: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot €110 meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine €10 per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
10: De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en gyrogroepen voor het gebruik van terreinen en gebouwen, dat schrijft Gazet van Antwerpen. De groepen kunnen ook een erfpachtovereenkomst sluiten van meerdere jaren, maar moeten dan zelf de nodige energierenovaties betalen. Dat is onhaalbaar voor onze scoutsgroepen, zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen.
13: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
10: Vanavond nog enkele opklaringen. Vannacht kans op mist en tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en ook warm, tot 28 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op een bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn.
8: De tijdloze.
9: Stijn van de Voorde.
14: Ja, een heel goede middag. Laat ons even met de deur in huis vallen met het echte nieuws van vandaag. Want zo net is aangekondigd dat Oasis zal spelen in 2027 eind mei in Glasgow. Dan 10 keer in het stadion van Manchester City in de maand juni. Dan gaan ze naar München, Barcelona zitten we al in juli, Amsterdam. Dat is waarschijnlijk de dichtste plaats voor ons op 16 en 17 juli. Parijs ook niet al te ver op 23, 24 juli. Dan gaat het nog naar Rome, Boston, Los Angeles. Las Vegas, Slanecastle, dan weer in Ierland, om af te sluiten in Knebworth, de legendarische plaats waar ze 4 keer gaan spelen, net zoals dat ook al deden 30 jaar geleden. Dat is dan al begin september. Dat is het nieuws. Daar gaan we over praten. We gaan een vinylbox weggeven. Je kan nog altijd je favoriete nummer doorgeven van Oasis. Dat gaat via de tijdloze op de pagina van VRT Max. En dan hoor je een heel uur lang muziek van Oasis, die jij ook meegekozen hebt. Groot en belangrijk nieuws vandaag. Dus. is. Laat ons beginnen met het nummer waar ze een vorige tour mee starten. Hello.
9: De Tijdloze. De Tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: van Oasis, hier op de tijdloze, waar je een heel uur lang Oasis zal horen met allemaal nummers die jij zelf gekozen hebt. De enige plaats in ons land waar dit momenteel zal gebeuren.
1: A sense of what it meant to people.
0: Betekent natuurlijk heel veel voor mensen. Dat was bij de vorige tour al zo in 2025. En dat zal volgend jaar niet anders zijn. Dag Matty, een heel goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Stijn.
0: Matty, je bent een van die vele mensen, vele honderden tot zelfs bijna duizenden mensen, die ook hebben doorgegeven welke Oasis-nummers ze graag zouden willen horen. En je bent ook iemand die vorige keer naar de tour is geweest. Laten we beginnen met de start. Ben je tevreden met de data en de plaatsen die je nu hebt gezien?
2: Ja, op zich wel. Ik zou vooral eigenlijk in Manchester willen gaan kijken. Die spelen ook op mijn verjaardag, heb ik hier al gezien. Dus dat ziet er een ideale combo uit en een goed verjaardagskad over mezelf.
0: Ja, dat zal wel. Wanneer is jouw verjaardag exact?
2: 15 juni.
0: 15, oké, dat is midden in de reeks. Want ze spelen 10 keer in het stadion van Manchester City, wat een crazy aantal is. Uiteraard daarvoor nog Glasgow, dan München, Barcelona, Amsterdam, Parijs, Rome. En dan als we in Europa blijven toch, Slane Castle in Ierland gaan ze ook nog doen, 2 dagen. En dan Knebworth ook nog eens 4 dagen. Ja, Manchester, ze zijn van Manchester, dus het is op zich een goede plek om te gaan, denk ik. Wat was jouw ervaring vorige keer? Want waar ben je geweest vorige keer?
2: In Cardiff,
0: oké, okay, Wales.
2: In Cardiff, het eerste concert was top, was echt top. Ik heb dat met 3 vrienden gedaan. Dat was een heel weekend Oasis in Cardiff. Dat was gewoon kettel, eigenlijk.
0: Ja, en ook geluk dat je nog aan tickets bent geraakt. Ook, want het allereerste concert was ook een zeer gewild concert daar in Cardiff. Wat zal jij altijd herinneren aan dat ene concert?
2: Ik denk Little by Little was voor mij toch wel een mooi moment. Ik vind dat een van mijn favoriete nummers van Oasis. En Noel's stem komt daar gewoon keigoed uit. Dus dat ga ik echt nooit vergeten.
0: Als ultieme nummer in het algemeen. Want ik heb nog nooit een concert meegemaakt, zoveel sfeer, waarbij zoveel mensen het zo hard zien zitten. Heb jij dezelfde ervaring gehad?
2: Absoluut. En gewoon ook heel die stad was... vol met Oasis fans, die sfeer in de stad, maar tijdens het concert zelf was ongezien. Ik ga wel vaker naar concerten, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Oké, wel kijk, dan ben ik blij dat je weer kans maakte om het opnieuw mee te maken ook. Denk eraan, we gaan dadelijk jouw Little by Little spelen, de live versie, maar wel van in Londen, omdat ze die nu eenmaal ooit vrijgegeven hebben. En ik wil ook nog even vertellen tegen jou, Matty, dat je nog altijd evenveel kans maakt ook om die onwaarschijnlijke box te winnen die we hier hebben staan. Daarin zitten alle vinylplaten van Oasis. En we gaan die weggeven straks. We gaan gewoon een raffle doen. Iedereen die meegedaan heeft, zit in een soort van systeem. We drukken op een knop en de naam die er eerst uitkomt, die gaan we opbellen. Dus weet dat je evenveel kans maakt. En wat jij al zeker krijgt, is Little by Little, jouw favoriet, die we bij deze ook gaan spelen. Matty, dankjewel om mee te doen ook. En geniet nog van dit uur Oasis.
2: Yes, doe ik zeker.
0: Tot de volgende keer. Salut, hè.
2: Tot de volgende.
0: Bye. Dag, salut.

0: vandaag een beetje een druilerige maandag. En er is veel nieuws vandaag, maar er is maar één echt muziekhoogtepunt. En dat is het feit dat de Oasis Live 2027 Tour bekendgemaakt is. Met Glasgow, Manchester, München, Barcelona, Amsterdam, Parijs, Rome enzovoort. In Europa is het alleen maar goed nieuws. Vanaf mei tot en met september zal er getoerd worden. Niet in België, dat moeten we erbij zeggen. Maar het is allemaal niet zo heel ver. En meer dan de moeite om te gaan kijken. Daar gaan we het nog in dit uur over hebben. In het volgende blokje hoor je trouwens heel wat meer opvallende nummers van Oasis. Niet de grote klassiekers, maar wel nummers waar jullie voor gestemd hebben. En nummers die jullie graag willen horen. En die spelen we dan ook met heel veel plezier. En dadelijk ook een box die we nog gaan weggeven met de favoriete Oasis nummers. Met alle albums van Oasis, moet ik zeggen. En die kan je dus ook nog winnen. Wil je nog snel meespelen? Dat kan. Ga naar VRT Max, daar heb je de tijdloze. Volg de tijdloze en vul dan ook in wat jouw favoriete Oasis-nummer is. Dadelijk de versie van Oasis van You've Got to Hide Your Love Away van de Beatles.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: Pedro Philips, dat is zijn favoriete nummer. You've got to hide your love away, maar dan in de versie van Oasis. Opvallende keuze, maar die moeten er ook zijn.
1: A sense of what it meant to people.
0: En het betekent ook heel veel, en dat is alleen maar goed, als we al die berichten zagen. En die berichten die we nu ook lezen over de nieuwe tour van Oasis, kunnen we alleen maar gelukkig zijn. Dag Tine, jij bent ook gelukkig, denk ik.
2: Ja, heel gelukkig. Ja. Absoluut gelukkig.
0: Ik heb ook gezien dat jij gekozen hebt voor een heel specifiek nummer. Kan je eerst al iets vertellen over welk nummer gaat het?
2: Bonnet Bank Holiday.
0: Ja, dat is een niet zomaar een B-kantje. Het is een nummer dat ze ergens op de vinylversie van de allereerste plaat hebben gegooid. Waarom is dat nu van alle Oasis-nummers die er bestaan het nummer dat jij eruit gepikt hebt?
2: Ik kan niet echt zeggen dat dat per se mijn favoriet is, want ik heb zoveel favorieten. Mm-hmm. Maar ik denk voor nu deze situatie en alle stress die ik momenteel ervaar, van de teaser tot de documentaire tot nu de announcement, dat ik daarna, na alle stress, wel een bank holiday kan gebruiken. En daarom vond ik deze wel toepasselijk.
0: Oké, dus ik hoor dat je goed je best gaat doen om er ook aan tickets te geraken. Is de stress nu echt al heel groot? Je weet al waar ze gaan spelen nu. Ik heb wel één specifieke locatie waar je graag naartoe zou willen gaan.
2: Ik ben vorig jaar in Manchester geweest en ik vond de sfeer daar geweldig. Ook omdat dat een thuisbasis is natuurlijk. Maar ik heb nu ook, want je moet voorkeuren doorgeven, ik heb nu ook Flying Castle en Network gekozen. Omdat dat natuurlijk ook wel de legendarische locaties zijn.
0: Absoluut. Lastiger wel om er te geraken, vooral als het over Network gaat. Maar het gaat, wat we er ook voor over moeten hebben, het gaat sowieso de moeite zijn, denk ik, om te gaan. Dus Tine, heel veel succes bij de ticketverkoop, zeer binnenkort. En ik wil nu ook al heel graag jouw nummer spelen. Een heel specifiek nummer over de gitarist van de band. Een specifiek figuur ook. Die met zijn zatte botten ook in de studio wat aan het brabbelen is. Dat hoor je ook in het nummer. En je hebt het gekozen. We spelen met veel plezier. Tine, dankjewel om mee te doen. Denk eraan, je maakt ook heel veel kans om dadelijk die vinylbox te winnen. Met alle albums van Oasis in. Je gaat mee gewoon in de raffle. Ja. En dan heb je evenveel kans. Of misschien evenveel kans zal ik maar zeggen om aan tickets te geraken ook. Alleszins fijne dag nog Tine. En tot de volgende keer. Hè. Salut.
2: Dankjewel. Fijne dag nog.
0: Dag. There are no words, beautiful people. Revolution.

0: Dag Carné.
1: Hi, goedemiddag.
0: Dag Carné. We bellen met Carné in Nederland. Je hebt ook je favoriete Oasis-nummer ingegeven. Ja, dat vertel ik nu op de outro van Bonet's Bank Holiday, het nummer dat nu aan het spelen is. Dat is een B-kantje en je hebt ook voor een B-kantje gekozen. Maar eerst wil ik iets van jou weten. Dus jij woont in Nederland. Waar woon je in Nederland?
1: Ik woon in Amsterdam.
0: Oké, je woont in Amsterdam. Je hebt dus de mogelijkheid om vanuit Amsterdam gewoon een tram te pakken en naar Oasis te gaan kijken.
1: Ja, dat voelt heel gek. Voelt heel ongrijpbaar ook, omdat je weet dat het een soort oorlog weer gaat worden om die kaartjes te bemachtigen. Maar stiekem hoop ik ook nog wel om kaartjes te fixen voor Network, omdat het zo uniek weer gaat worden. Dus ja, ik bid een beetje op twee paarden.
0: Het is jou van harte gewenst. Zeker als Nederlandse luisteraar in Amsterdam die naar de Tijdloos luistert, kennen we jou alles. Ja, en dan de vraag die ik wil stellen is ook, wat heb jij gekozen? Welke Oasis-nummer heb jij gekozen?
1: The Masterplan. En ja, het is inderdaad een B-kantje die misschien niet heel veel mensen, de doorsnee-fans, denk wel dat ze hem allemaal kennen, maar misschien de mensen die alleen Wonderwall kennen, die kennen hem misschien niet. Voor mij is het een hele persoonlijke plaat, omdat het gaat over het accepteren van het leven gewoon, hoe gek het ook is, onzekerheden die erbij horen. En ik heb Oasis, toen ze terugkwamen in 2025 in Cardiff, de openingsavond gezien. Ik was 29, Noel begon met een masterplan en die zei, dit is voor iedereen in die nu 20 tot en met eind 20 is. Het was alsof hij mij aansprak en ik was echt flabbergasted. En toen kwamen de eerste noten en ik was al helemaal aan het janken en alles liep. Het is zo'n prachtig nummer.
0: Je voelde je persoonlijk aangesproken en dat kan muziek ook doen. Dus ik speel het met heel veel plezier. Ze hebben het ook gespeeld op de vorige tour. Waar heb je de vorige tour gezien?
1: De vorige tour, je bedoelt de comeback,
0: ja,
1: de 2025.
0: De Live 25, hè?
1: Ja, Cardiff. Openingsavond.
0: Ook al. We spreken met echte fans, dat maakt het alleen maar beter. En een zeer goede reden om de Masterplan te spelen. Een nummer dat ook fantastisch was bij de Live 25 Tour. Ze hebben het ook elke avond gespeeld. Schitterend B-kantje dat uitgeroeid is tot echt een single ook. Dus bij deze gaan we de Masterplan spelen voor jou, Carné. Ook jij maakt uiteraard nog heel veel kans op die vinylbox. Gewoon blijven luisteren. Over een dikke 5 minuten of 10 minuten zullen we die weggeven. Dus veel succes ermee. Dit is de Masterplan, Carné. Fijne avond nog. Salut, hè.
1: Geweldig, fijne avond.
0: Hoi. Dag.

0: Wolverit van Oasis. Dag Florien, goedenavond is het al bijna.
1: Goedenavond.
0: Ja, beste Florien, je hebt je net geregistreerd voor de concertreeks van Oasis. Waar wil je gaan kijken?
1: Amsterdam en dan als tweede optie Parijs en als derde optie Network.
0: Oké, de goede top 3. Je moet dat invullen ook allemaal. Hè. Dat is de enige manier om aan tickets te geraken. Hè. Dat is niet het enige wat je gedaan hebt. Je hebt ook jouw favoriete Oasis-nummer gekozen. Welk nummer is dat?
1: The Importance of Being Idle.
0: En waarom?
1: Omdat ik dat gewoon een fantastisch nummer vind. Die intro is gewoon top. Dat ritme daarin en ook de tekst, het gaat erover dat hem een beetje luidt en dat hem er trots op is en dat ben ik eigenlijk ook wel.
0: Wel, helemaal goed. En jouw mama vond het ook goed. Met haar naar de docu gaan kijken, dacht ik.
1: Ja, dat is waar. Ja, mijn mama vond in het begin Oasis eigenlijk maar niks. Maar dan dat nummer vond ze dan wel goed. En zijn we naar de documentaire gaan kijken en nu is mijn mama toch ook wel een klein beetje fan.
0: Oké, zo moet het zijn. Houd het zo. Met een beetje geluk mag ze ook naar de vinyls gaan luisteren die jij misschien straks kan winnen. Want na jouw Importance of Being Idle gaan we gewoon de raffle doen. Je maakt ook nog kans op die vinylbox, net zoals al die andere vele mensen die ook hun favoriete Oasis-nummer hebben doorgestuurd. Jouw Importance of Being Idle, die hoor je dadelijk na dit. Salut!
2: Ja. Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles komt goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt.

0: The Importance of Being Idle van Oasis. Het is zover.
1: The sense of what it meant to people.
0: Het is zover. Vandaag is de nieuwe tour van Oasis aangekondigd. Volgende zomer zal die plaatsvinden. En dat is echt van de maanden mei, juni, juli en augustus. Over september zelfs. Dat is iets om naar uit te kijken. Je kan je daar nu al voor registreren. Europa komt ruimschoots aan bod. Veel meer als de vorige tour. Het is allemaal goed nieuws. Maar nu is het zover. Nu mogen we iemand een prachtige vinylbox geven die hier staat. En het is niet zomaar een vinylbox. Alle albums van Oasis die zitten erin. Op vinyl. Schitterende prijs. Fantastische prijs. En die gaan we gewoon weggeven aan één van jullie. Zoveel mensen hebben gestemd op hun favoriete nummer. Ze hebben ons laten weten wat hun favoriete Oasis-nummer is. Nu gaan we daar gewoon een raffle mee doen, waardoor we uiteindelijk één naam en één telefoonnummer zullen zien. En die gaan we dan ook bellen. En dat gaan we nu bij deze doen. En dan heb ik ook een nummer gekregen.
2: De tijdloze.
0: En die ga ik dan nu bij deze proberen bellen. Even checken of dat goed gaat gaan. Oh, ik telefoon het al over.

0: Hallo.
1: Hallo. Met u spreek ik?
0: Met Isolde.
1: Dag Isolde. Weet je met wie jij aan het bellen bent op dit ogenblik?
0: Nee.
1: Nee. Dat maakt het misschien extra bijzonder. Isolde, vertel eens, wat heb je dit weekend gedaan?
0: Ik heb match gehad.
1: Match gehad, ja, ja. Heb je ook op je computer gezeten?
0: Niet speciaal dat ik weet.
1: Niet speciaal dat je weet. Heb je op een bepaald ogenblik iets gezien, iets zien passeren van... Ah, oké, okay, op de tijdloze zijn ze iets van plan op maandag.
0: Van Oasis?
1: Ja. Weet je nog dat je ook je favoriete Oasis-nummer hebt ingetikt?
0: Ja.
1: Ja, weet je nog welk nummer van Oasis?
0: Slide Away.
1: Ja, waarom heb je dat nummer gekozen?
0: Ik vind het een prachtig einde.
1: Een prachtig einde. Begin en middenstuk hopelijk ook?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké, okay, hoe oud ben je trouwens, Isolde?
0: Ik ben 14.
1: 14, oké. Okay. En hoe ken je Oasis?
0: Door mijn papa.
1: Oké.
0: Okay. En ook gewoon door de rest van de wereld.
1: Dat is oké. Okay. Domme vraag van mij, waarvoor mijn excuses, Isolde. Wist je ook wat je kon winnen als je de titel invulde?
0: Ja, zo alle LP's.
1: Ja, dus alles, van, alles wat Oasis ooit uitgebracht heeft op vinyl. En dat allemaal ja, nog eens in een prachtige box. Hebben jullie thuis een platenspeler?
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik zeer goed nieuws. Want gefeliciteerd ook aan jou, Isolde. Het is heel concreet zo dat jij die vinylbox hebt gewonnen.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké, wel. Ik begrijp dat je even moet bekomen van het prachtige nieuws. Maar het is wel zo, jij gaat je opgestuurd krijgen. En als je Oasis hebt leren kennen via jouw ouders, hoop ik dat ze ook eens gaan mogen meeluisteren naar die platen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar het is wel degelijk van jou. En ik zag ook dat er een hele lange uitleg bij stond. Dat het ook ging. Je kent de Bonehead's Bank Holiday, zie ik nu ook in je tekst staan. Je kent het via TikTok. En je gaat ook proberen om tickets te scoren voor de tour. Weliswaar met medeweten van jouw ouders, dan neem ik aan.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel om mee te doen. Gefeliciteerd. Die box die gaan we dus opsturen naar jou. En alsof dat nog niet genoeg is, gaan we ook nu eens jouw favoriete nummer spelen. Dat was Slide Away, met een prachtig einde, maar we spelen het van in het begin. Dankjewel om mee te doen, Isolde. En blijf nog heel even hangen, dan praten we nog eventjes om jouw gegevens op te schrijven. Fijne dag, en dit is Slide Away.

0: Isolde, ze is nog heel jong, maar ze was er wel al heel vroeg bij dit weekend om in te vullen wat haar favoriete Oasis-nummer is. Dat is Slide Away van Oasis geworden. En het was een moeilijke keuze, maar ze staat er nog helemaal achter. Vooral dat einde vond ze heel goed. En dat heeft haar niet zomaar iets opgeleverd, maar wel een vinylbox met alle albums van Oasis. En waarvoor gefeliciteerd, Isolde. We hebben toch even gekeken, ook uit de vele, vele inzendingen die binnengekomen zijn. Wat zijn nu de meest favoriete nummers van jullie? We hebben ze even opgelijst en dit is een beetje de top 4 die we eruit konden halen. Champion Supernova dus. Natuurlijk ook Don't Look Back in Anger. De absolute klassieker Live Forever. En dan was er nog dat ene nummer dat we allemaal meezingen. Of het nu op een voetbalwedstrijd is, of het nu op een of andere fuif is. Waar dan ook, ja, we kennen het, is wereldwijd een absoluut anthem geworden. En het is een van die vele grote nummers van Oasis. De tour die is aangekondigd. We kunnen beginnen sparen voor volgende zomer op citytrip te gaan. Het is, ik heb niet uitgerekend hoeveel dagen het nog slapen is. Maar laten we zeggen, nog een dikke 300. En we zullen er hopelijk ook allemaal bij zijn. Dit was een uurtje Oasis op de tijdloze. Veel plezier dadelijk ook weer na het nieuws van 6 uur.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: De tijdloze.
10: Het is 6 uur. Goedenavond.
11: Drugsbaron Flor Bressers riskeert 20 jaar cel. Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd voor de 31 beklaagden. Voor Bressers is 20 jaar gevraagd, voor de Braziliaan Roberto de Carvalho 15 jaar. Ze staan terecht voor het smokkelen van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Het proces vindt plaats in een extra beveiligde rechtbank in Brussel en zal ook nog enkele weken duren. Het lag de afgelopen jaren al verschillende keren stil. Vorig jaar nog heeft de politie enkele advocaten de zaal uitgezet. De federale regering gaat een lijst opmaken van al het blusmateriaal in ons land. Bij de grote natuurbrand in de Hoge Venen waren er brandweerploegen uit heel het land nodig en moest er ook hulp gevraagd worden aan buurlanden. Via de lijst willen we te weten komen in welke extra middelen ons land nog moet investeren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kenta.
12: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszone materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
11: Op de Hoge Venen is de brandweer nog altijd aan het nablussen, al is de brand nu wel volledig onder controle. Er zijn dit schooljaar nog altijd veel leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die langer dan anderhalf uur op de bus zitten van of naar school. Het zijn er nu 2524 in totaal. Het probleem is dus nog niet opgelost. Een van hen is de zoon van Sophie. Hij is 15 en zit elke dag 3 uur op de bus naar en van school.
13: Hij stapt op 's morgens om 6:50. De school is gedaan om 3:30. Maar hij is pas om 5:00 s'avonds thuis op dat uur en half op de bus. uur, 's morgens en dan nog eens 's avonds. Ja, daar kruipt zijn energie. En niet in de lessen en niet in het werken voor school 's avonds, want dat is gewoon niet mogelijk.
11: Volgens de lijn is het budget voor het leerlingenvervoer gelijk gebleven, terwijl ze wel meer leerlingen moeten vervoeren. En de Amerikaanse president Trump heeft op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hebben gesloten om geen energieinfrastructuur meer aan te vallen. Zowel Rusland als Oekraïne hebben dat nog niet bevestigd. Het is ook niet duidelijk vanaf wanneer en voor hoe lang die overeenkomst zou gelden. Oekraïne valt al een tijd systematisch grote olie- en gasinstallaties aan in Rusland om de Russische oorlogseconomie lam te leggen. Rusland heeft de laatste weken meer en meer tankstations in Oekraïne aangevallen. Vanavond nog enkele opklaringen. Vannacht kans op mist en tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en warm, tot 28 graden dan. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui wel opnieuw toe. Lokaal kan dat ook onweer zijn.
2: Dit is de Tijdloze.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Ja,
7: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil onder?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
13: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
14: Chipolatas, klinkt goed hè.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
15: Cha-cha-cha.
16: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoaffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: De tijdloze.
18: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 80.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan...

0: De Tijdloze live.
1: Even tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: De Tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat was een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: De tijdloze.
12: Het is 7 uur. Goedenavond.
13: Flore Bressers riskeert 20 jaar cel voor drugsmokkel. Op het grote drugsproces in Brussel met 31 beklaagden zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd. Voor de Limburger Flor Bressers is 20 jaar gevraagd, voor de Braziliaan Roberto de Carvalho 15 jaar. Ze staan terecht voor het smokkelen van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers is niet verrast over de straf die geëist wordt.
14: We hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
13: Het proces zal nog enkele weken duren. Het lag al verschillende keren stil na wrakingsverzoeken. Vorig jaar nog heeft de politie enkele advocaten uit de zaal gezet. De Antwerpse ondernemer Fernand Huts gaat de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen op het Hilton Hotel aanvechten. Hij stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Huts is eigenaar van de boerentoren die daar vlakbij ligt en hij vreest dat de verhoging het uitzicht van op zijn toren zal belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering negatieve adviezen van administraties en experten. Archeologen van de Universiteit van Gent hebben in Damme bij Brugge een middeleeuwse boerderij gevonden via 800 molshopen. Wanneer mollen gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal naar boven, zoals potscherven, hout of spijkers. In de molshopen vonden de onderzoekers sporen van een boerderij van zo'n 700 tot 800 jaar oud, zegt archeoloog Jan Verliefde.
15: Op basis van bodemscans hadden we een rechthoekige structuur ontdekt, maar we wisten nog niet zo goed wat die structuur eigenlijk was. Dus dankzij molshopenonderzoek en artefacten dat de mollen naar boven hebben gebracht, konden we dat gebouw dateren in de 13e en 14e eeuw en kregen we een indicatie dat het gebouw uit baksteen was opgebouwd.
13: En de Oekraïnse president Zelensky zegt dat Trump meer details moet geven na zijn aankondiging over een beperkte gevechtspauze tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse president Trump had op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne hebben afgesproken om geen energieinfrastructuur meer aan te vallen. Hij zei er niet bij vanaf wanneer en voor hoe lang. Oekraïne wil wel dat Rusland stopt met het aanvallen van tankstations, zegt Zelensky, maar hij verwacht niet dat Rusland daar ook effectief mee zal stoppen. Het lijkt er dus op dat een akkoord nog niet echt rond is, zoals Trump suggereerde. Vanavond nog enkele opklaringen. Vannacht kans op mist en tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 28 graden dan. 'S Avonds kans op een bui, hier en daar mogelijk met onweer.
16: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: De tijdloze.
5: Zoals wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt gevlogen normaal tot 11:00 s'avonds en vanaf 6:00 s'ochtends. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Sehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
3: We hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
2: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. In Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant is het tekort aan huisartsen zo groot dat er een tijdelijke noodpost komt voor inwoners die geen vaste huisarts hebben. Het stadsbestuur en de lokale huisartsenkring werken daarvoor samen. Een aantal recent gepensioneerde artsen zullen er patiënten ontvangen, vertelt Schepen van Welzijn Christel Herbos.
4: Die merken dat heel veel mensen geen vaste huisarts hebben of niet bij een huisarts terecht kunnen tijdelijk. En die het initiatief hebben genomen om een aantal voormiddagen per week zich vrij te maken, zodat mensen dan toch wel bij een huisarts terecht zouden kunnen. Want nu in de praktijk komen die meestal bij spoed terecht.
2: 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen vanavond hun 3e groepswedstrijd tegen Estland. België won de eerste set met 17-25. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan bij minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen. Daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. Het scheepvaartverkeer verloopt moeizaam op de getroffen plek en schepen worden waar mogelijk omgeleid. Woordvoerder Lennart Verstappen legt uit wat er gebeurd is.
3: Er is inderdaad een gat ontstaan bij een zeeschip in het deurgangdok waardoor er olie is gelekt. Er zijn dan onmiddellijk met de nodige man en machten en hulpdiensten en opruimdiensten naartoe gegaan om het gat te dichten en om de olie op te ruimen. Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde.
2: In april werd de deurgangdok ook al eens getroffen door een lek, al was het toen wel ernstiger. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11:00 s'avonds en vanaf 6:00 s'ochtends. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. Het Israëlische leger gaat onderzoeken wie de militairen zijn die anoniem getuigd hebben in de documentaire NASA. Die film van 2 Israëlische filmmakers gaat over de aanvallen in Gaza en kreeg op het filmfestival in Venetië afgelopen weekend nog de speciale juryprijs. Maar de Israëlische minister van Cultuur is furieus over de film. Hij spreekt van verraad en wil dat de filmmakers hun nationaliteit verliezen. Israëlkenner Sander van Hoorn.
4: Het Israëlisch leger heeft daarop gereageerd en zegt: dit zijn mensen die wel kennis van zaken hebben, maar niet al te hoog in de rangen zitten. En ze proberen te verifiëren wie het zijn. Maar de stafchef van het Israëlisch leger zegt wel dat er een speciale eenheid nu wordt ingericht om te kijken of er achtergekomen kan worden wie die mensen zijn die getuigen en of daar dan eventueel juridische actie tegen ondernomen kan worden.
2: En op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun derde groepsmatch tegen Estland. België leidt met 1-2 in de sets. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minimaal rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar. We halen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Volgens Trump kwam dat akkoord er op zijn verzoek. Rusland reageerde nog niet. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika.
1: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is €1,37 per liter, wat veel is voor de VS.
2: Trump wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
1: De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. De hulpdiensten en opruimdiensten zijn ter plaatse om het gat te dichten en om alles op te ruimen, zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Rouge.
3: Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde. Dus het betreft momenteel voorlopig de zone rond het schip waar dat het gat is. Dus een deel van het scheepvaartverkeer is daar ook gestremd, maar een deel van het verkeer en een groot deel van de activiteiten zelf van laden en lossen van containers dat daar gebeurt, kan gewoon plaatsvinden.
1: In april werd het deurgangdok ook al eens getroffen door een lek. Dat was toen wel ernstiger. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam zal komend seizoen niet in actie komen. Dat heeft ze gezegd in een video op haar sociale media. Maar een definitief afscheid van de sport is het niet. Leerdam werd dit jaar Olympisch kampioen op de 1000 meter en won zilver op de 500. Meter. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
3: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
2: In Bree in Limburg heeft de politie een groot labo opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een zeer groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De 3 grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. De aanleiding is het aanhoudende probleem van de overbevolking. Momenteel zijn er nog altijd bijna 500 gevangenen die op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zo zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al van maandag tot vrijdag, ook tegen de overbevolking en het personeelstekort. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het EU-recht. Dat de wet nu zal veranderen is het eerste signaal dat Hongarije ook op dit vlak breekt met het Orbán-tijdperk. Tijdens de verkiezingscampagne bleef Magyar nog eerder op de vlakte over dit thema. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

is my church. This is where I heal my hurts.

0: Dus het is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio die in Kiev is, maakt een inschatting.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt. Die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. Peking verbiedt vanaf 15 november het bezit en de opslag van drones binnen de stadsgrenzen. Wie dan nog drones in zijn bezit heeft of ergens bewaart in de Chinese hoofdstad, overtreedt de wet en riskeert een boete. De drone kan worden afgepakt. De maatregel volgt op een ongeval met een klein sportvliegtuig in juni. Het toestel botste tegen de Citic Tower, de hoogste wolkenkrabber in Peking. De piloot kwam om en 13 mensen raakten gewond. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het blijft droog vannacht bij minstens 16 graden. Daarna een dag met nog behoorlijk wat zon en zomerse maxima van 28 graden. Tegen de avond komen er wolken en kan er een bui vallen. Woensdag wisselend bewolkt en nog hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Een heel goede nacht. Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. Nu wil Magyar ze dus aanpassen. Correspondent Stefan Bos.
3: Hij probeert het midden te bewandelen, denk ik, tussen aan de ene kant conservatieve Hongaren die toch wat meer hebben met de traditionele gezinswaarden, als je het zo wil omschrijven. Maar ook zeker wil hij een handreiking doen naar de wat meer liberale Hongaren. En ik denk dat hij op deze manier een soort middenweg zoekt, ook richting Brussel. Want daarvan hangt natuurlijk ook heel veel geld af die hij nog wil binnenhalen voor Hongarije.
2: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.